ze, Monsieur Antoine'tje, het is een Fransoos als ik het wel weet. Hij heeft daar zeker ook een bandje, maar ik kan vergeten hoe dat heet. Hij heeft daar zeker ook een bandje, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Wat schrok ik toen.

mensen even horen hoe laat de meisjes zijn gereed. Toen vroeg die heer iets aan mijn oren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Toen vroeg die heer iets aan mijn oren.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: And now the end is near, and so I face the final curtain. Well, you know, my friend, I'll say it clear, I'll state my case. Oh,
1: wait. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. Een 59-jarige man uit Muidenberg is vrijgesproken van drugsproductie, ondanks een vonnis van een drugslab en MDMA-grondstoffen in een zeecontainer. De rechtbank oordeelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen, omdat controleurs aanvankelijk alleen een bouwkundige keuring uitvoerden op het recreatiegebied waar de spullen werden aangetroffen. Jean-Luc Mélenchon stelt zich kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van 2027. De 74-jarige linkse politicus deed eerder mee in 2012, 2017 en 2022. Hij is de eerste leider van een grote partij die zijn kandidatuur officieel aankondigt, nu Emmanuel Macron niet herkiesbaar is. De natuurbrand bij Weert en Budel is onder controle verklaard. Het vuur begon donderdag bij een militair oefenterrein en vereiste hulp uit België, Duitsland en Frankrijk. Specialistische teams bestreden nog hotspots. Regen en onweer hielpen onvoldoende, maar het zijn brandmeester is dus inmiddels gegeven. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten, ondanks spanningen, een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. En dan het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met lokaal nog een bui. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Overdag is het bewolkt met soms wat zon en kan er een bui vallen. De middagtemperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 21 plaatselijk in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie, waarschijnlijk veroorzaakt door het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hun overlijden bevestigd. Over de identiteit van het 3e slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. Daarnaast raakten 3 andere mensen gewond, van wie een 79-jarige Nederlander die er slecht aan toe is. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis in Reims gebracht. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het sein brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oeverterrein. En bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. Volgens de brandweer zijn daarnaast 2 familieleden naar een ziekenhuis gebracht omdat zij rook hadden ingeademd. Hoewel regionale media melden dat het slachtoffer een kind is, is dat nog niet door de politie bevestigd. Het weer nog. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie, waarschijnlijk veroorzaakt door het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hun overlijden bevestigd. Over de identiteit van het 3e slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij een ernstig verkeersongeluk in Noord-Frankrijk zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw van 71 en 2 mannen van 58 en 74. Daarnaast raakten 3 andere mensen gewond, van wie een 79-jarige Nederlander die er slecht aan toe is. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis in Reims gebracht. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het sein brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. En bij een woningbrand in Oldenzaal is gistermiddag een persoon om het leven gekomen. Volgens de brandweer zijn daarnaast 2 familieleden naar een ziekenhuis gebracht omdat zij rook hadden ingeademd. Hoewel regionale media melden dat het slachtoffer een kind is, is dat nog niet door de politie bevestigd. Het weer nog. Regionaal vallen wat buien, maar geregeld schijnt ook de zon. Het is met 17 tot 21 graden aan de zachte kant. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser, maar het is wel droog. Regelmatig komt de zon erbij. En tot zover het nieuws.

van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Donald Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om oververhitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het erop dat er iets met het dier aan de hand is. De dagenlange natuurbrand in het gebied bij Weert en Budel is onder controle. De brandweer gaf gisteravond rond 9:30 het zijn brandmeester. Hoewel er nog rook of kleine vlammen zichtbaar kunnen zijn, is het grote gevaar geweken. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein. En op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn 3 mensen overleden aan de gevolgen van een luchtweginfectie. Dat vermoedelijk wordt veroorzaakt door het hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. Onder de slachtoffers zijn 2 Nederlanders, zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Over de identiteit van de 3e slachtoffer is alsnog niets bekendgemaakt. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Gedenkplekken van de Tweede Wereldoorlog hebben na ruim 80 jaar steeds vaker met antisemitisme, geweld en bedreigingen te maken. Volgens betrokkenen tegenover nu.nl is dit het resultaat van een verhard publiek debat en de opkomst van antidemocratische partijen. In Europa wordt inmiddels bijna dagelijks aangifte gedaan van strafbare feiten bij dergelijke locaties. De Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie met de naam Project Freedom aan op Truth Social. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict met Iran. En de Duitse bondskanselier Friedrich Merz benadrukt dat de Verenigde Staten ondanks spanningen een sleutelrol blijven spelen binnen de NAVO. Hij reageert op de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland. Volgens Merz is er geen verband met de meningsverschillen over het beleid van Donald Trump. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frissig. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Op het monument is het woord genocide te lezen. Dat blijkt uit beelden van Stadsomroep AT5. De bekladding vindt plaats op de dag van de nationale herdenking, die vanavond bij het monument wordt gehouden. Het is nog niet bekend wie achter de actie zit. Steeds meer jonge kinderen maken en delen naaktbeelden van zichzelf. Het gaat zelfs om kinderen tussen de 7 en 10. Dat blijkt uit cijfers van Meldpunt Off Limits, dat vorig jaar bijna 1 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik verwerkte. In 40% van de gevallen bleek het materiaal door minderjarigen zelf te zijn geproduceerd. De organisatie vermoedt dat deze stijging wordt veroorzaakt doordat kinderen op steeds jongere leeftijd zonder toezicht gebruik maken van internet. Bij een schietpartij op een camping vlakbij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. De plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangetroffen door wandelaars. Omstanders hebben het dier direct geprobeerd nat te houden om oververhitting te voorkomen. Volgens SOS Dolfijn is het aanspoelen van deze soort in Nederland zeldzaam en wijst het er meestal op dat er iets met het dier aan de hand is. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Rosso Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
5: De Rosso Express.
4: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
6: André.
4: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
6: Het is zaterdag.
4: Wat is zaterdag?
6: De uitzending.
4: Zaterdag? Nee, zondag.
6: Nee, zaterdag.
4: Helemaal in de war, die vrouw.
6: Ja, nee, het is zaterdag.
4: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
5: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
7: Echt?
4: Nou, oké.
0: Rosso Express. Rosso Express. Wisselalbum. Wisselalbum.

En het is vandaag zaterdag 18 april. Welkom in de Rozo Express. En ja, zonder Dave. Ik zit helemaal in mijn uppie in de studio momenteel. En maar goed, ik weet dat heel veel luisterden. Dus ik voel me niet helemaal alleen hoor. Dat valt allemaal wel mee. Ook de luisteraars van de OETS zijn natuurlijk een hartelijk welkom. En veel luisterplezier, zeg maar. Zoals gebruikelijk begonnen we met ons wisselalbum. En dat is deze week het nieuwe album van Son Mieux. Met 24 Hours.

We hebben natuurlijk straks ook weer de ochtendgymnastiek. En nog heel veel lekkere nieuwe muziek. Maar ook muziek uit het grijze hitverleden. Kortom, een heel afwisselend programma heb ik samengesteld. En ik hoop in ieder geval dat u het leuk gaat vinden. En natuurlijk hebben we ook nog de A en B plaat in het tweede uur. En in het derde uur de XXL-track.

Nou, als je zo naar buiten kijkt, dan is het niet echt mooi weer. Tenminste, het zonnetje schijnt niet. Maar de Kick heeft het wel over een mooie dag. En dat is de eerste plaat die we nu gaan draaien.

Blijft toch altijd weer een lekker nummer, dacht ik zo. Job Ter Thaas was dit met een mooie dag. En de plaat kwam in 8 juli 2022 al uit. En het is toch best wel een leuk nummer. Ter Thaas is afkomstig uit Diemen. En werd onder andere bekend door zijn deelname aan de programma's zoals All Together Now en Thank You for the Music. Naast zijn eigen Nederlandstalige repertoire staat hij bekend om zijn vertolkingen van Frank Sinatra, de Frank Sinatra klassiekers wel te verstaan. Daarvoor draaiden wij de Kick uit 2013 met Het is een mooie dag. Het is trouwens, als je mee wil chatten met mij, ik ben gewoon in studio live en je kan chatten via onze website. Kijk dan even op onze website rozoexpress.nl en klik dan op chat en dan kan je lekker gezellig met mij mee chatten. Het is tijd voor onze ochtendgymnastiek trouwens. En nog even voor de mensen die net inschakelen. Dave is deze keer niet aanwezig. Die zit ergens in Frankrijk.

0: Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor, op zee. Voor even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Toe maar. Gaat goed. Ja. Op. En om. Strek ze goed. Even nog. En nu stoppen. Zo. Die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toe maar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop en u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links. 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, naar rechts. Handen op de vloer, rechtop, opzij, opzij. Op de vloer en rechtop, naar rechts. Ga maar door, ja. Houd de benen gestrekt, nu mooi opzij. Nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee. En zwaai weer hoog terug. Dus diep omlaag en rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer zwaai diep. Goed door de knieën veren. Gaan we rustig door. Nog 2 maal. Tot zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Ja, dan zeg je Dave altijd erachteraan, ping, maar dat doe ik lekker niet. Nee, dit was de Offset-gymnastiek met Ad Gaubitz. Ja, ik zei het al, Dave is er dus niet. En ik zit hier helemaal in mijn uppie in de studio. En ik voel me zo zielig. Nee hoor, dat is maar geen. Nee, het is gezellig ook op de chat. Ik zit ook even lekker te chatten. En het is allemaal lekker gezellig wat dat betreft. Dus ja, wil je chatten? Kijk dan even op onze website rosoexpress.nl. En dan klik even op chat. En dan kan je lekker gezellig met mij en met de leden die ook op de chat zitten lekker chatten. Dus gezellig toch op deze zaterdag. Goed, de ochtendgymnastiek. Ja, oké. Het is nu tijd trouwens voor 2 nieuwe platen. Want die draaien we natuurlijk ook in dit programma. Dit is In The Moment. I'm

0: Anna May, mooi single trouwens, van samen met Bluff. Het is 27 maart is deze plaat verschenen. En het is best wel een leuk nummer, dacht ik zo. Ik ben niet bang. En daarvoor draaiden wij Bones met In The Moment. Dus twee nieuwe actuele platen in dit programma. De Rozo Express, wel te verstaan. Het is op de chat, is het lekker gezellig druk. En hoop dat jullie allemaal genieten van de muziek. Trouwens, de plaat, ik heb nu twee platen die gaan over huilen. En nou eens even, nou het is echt allemaal verdrietig hoor, dat ook weer niet. Maar dit naar aanleiding van een lezing die verzorgd wordt door Ad Vingerhoets. Hij hoogleraar Emotions en Welbevinden aan de Tilburg University. Huilen is voor de meeste van ons vertrouwd verschijnsel. Juist daarom is het des te opmerkelijker dat veel dat we denken te weten over tranen niet blijkt te kloppen. In de lezing De Wonderwereld van de Traan slaat het huilen van volwassenen centraal. Evenals de manier waarop dit zich ontwikkelt naarmate we ouder worden. De lezing vindt plaats in Levenskunst Zuiderhout. Die zet zich in voor spirituele ontwikkelingen en bewustwording. En dit voorjaar bieden ze dus weer diverse inspirerende avonden. Deze lezing die vindt maandag 20 april plaats. En als je nou denkt van ik wil er best naartoe, kijk, dan kun je het beste gaan naar Park Zuiderhout, Arnold Janssenlaan 46, 4947 DK in Teteringen. Ja, kom er wel uit hoor. En de entree is, of althans de entree en bijdrage, wordt gevraagd voor €5. Dus misschien wel de moeite waard om eens even naartoe te gaan, dacht ik zo. Dus twee nummers over huilen. Ja, dat is natuurlijk niet deze. Ik bedoel, moet ik wel de juiste pakken, André?
1: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat pijn.

Ja, van het album DNA was dit Danny Vimma met When You're Crying. En daarvoor wil Tura met Je zien huilen kan ik niet. Voor de mensen die op de website zitten te kijken en denken van hey, de playlist staat nog niet online. Dat klopt, die moet ik nog even online zetten. Daar ben ik mee bezig. Dus die over enkele ogenblikken komt de website, de playlist ook online te staan. Ja, we draaiden deze twee platen dus naar aanleiding van een lezing die maandag plaatsvindt in Park Zuiderhout. De Arnold Janslaan, Janslaan 46 in Teteringen. Dus daarvoor draaiden wij dus deze platen. Goed, het is wat we altijd natuurlijk ook draaiden. Er is natuurlijk een track van, hoe heet dat, Zo op den IJs. En dat is ook deze keer weer.

Southern Sea Girl. Dit was Laura Fiji uit 2012 alweer. Het komt van het album Flower. En mocht je dat album toevallig in bezit hebben, wees er dan heel zuinig op. Want het is een album, daar kom je niet makkelijk aan. Althans, naar mijn weten is het alleen nog in China, in die contraille uitgebracht. En niet hier in Europa. En ja, ik ben hem eerlijk gezegd ook nog op zoek naar dit album. Ik heb hem niet fysiek, ik heb hem wel digitaal in mijn bezit. Maar ja, ik zou hem toch best wel willen hebben eigenlijk. Ik heb bijna alle albums van Laura Fiji. En deze ontbreekt eigenlijk nog wel. Dus ik ben er nog naar op zoek, laat me zeggen. Goed, daarvoor draaiden wij Rob de Nijs. Uit 1996 kwam het album. Kwam het nummer en een gelukkig mens. Wil je nou meekijken op de website, heb ik inmiddels de playlist online gezet. Dus daar kan je ook zien van wat we al gedraaid hebben en wat er nog gedraaid gaat worden. Althans, dat hoop ik, want het is een conceptlijst en dat wil zeggen dat we misschien niet aan alle nummers toekomen om die in deze 3 uur dus te draaien. Maar goed, we doen ons best, zullen we maar zeggen. Even kijken, wat gaan we doen? Ik zie het al. Ik kijk even op de playlist. Ik heb mijn notabene zelf samengesteld, dus ik zou het eigenlijk wel moeten weten, dacht ik zo. Tijd voor Kraak en Smaak. Ofwel, 2 actuele nummers gaan we draaien.

Christ Collect. Helaas hoor je hem niet zo vaak op de Nederlandse radio. En dat is best wel jammer, want het is best wel een leuk nummer, dacht ik zo. Inside Your Soul heette de nieuwe single. En daarvoor Kraak en Smaak met Real Love. En wel de Harvey Sutherland remix draaiden wij in dit geval. We hebben er nog twee tot het nieuws van 11 uur. En ja, toch wel twee nieuwe leuke nummers, dacht ik zo. We beginnen met de nieuwe van Noah met Hard to Say I Love You. En als we nog tijd over hebben, krijgen we nog José.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump ligt daar om onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf. En ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. Bij een schietpartij op een camping nabij Oklahoma City zijn zeker 10 personen gewond geraakt. De camping ligt aan een populair meer voor watersport en picknicks. En de plek is momenteel het toneel van een klopjacht. Er zijn meldingen dat 1 of meer schutters de omliggende bossen in zijn gevlucht. De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden. En de Amerikaanse marine start een operatie om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te begeleiden. President Trump kondigde de actie aan met de naam Project Freedom. Vanaf vanochtend, lokale tijd, zal de marine schepen escorteren van landen die volgens Trump op geen enkele wijze betrokken zijn bij het conflict in Iran. Het weer nog, regionaal vallen buien, maar regelmatig schijnt ook de zon. Het is 17 tot 21 graden en daarbij erg zacht voor de tijd van het jaar. Morgen en overmorgen is het met 13 tot 15 graden frisser. Het is wel droog en regelmatig schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

De titelsong van het wisselalbum van deze week. 24 Hours van San Mieux. En de band vertelt hierover de titel van het nummer. Het is eigenlijk het emotionele hart van het project waar het album een etmaal beschrijft wat dit specifieke nummer de essentie is van een cyclus. De constante beweging tussen licht en donker. Welkom in de Rozo Express deel 2, ofwel in de tweede uur. En natuurlijk ook de luisteraars van de ORTS. Dat wensen wij natuurlijk ook van harte welkom. We hebben in dit uur de oudste plaat die wij gaan draaien in dit tweede uur. Dat is namelijk een nummer uit 1952. Daar hadden we wel heel erg veel terug in de tijd, dacht ik zo, hè. Maar wat we natuurlijk ook hebben, nog de nodige informatie, dat krijg je straks weer, ik heb weer het een en ander verzameld. Maar wat we ook altijd krijgen, dat is natuurlijk onze A- en B-plaat. En dat is deze week van de Future World. Ofwel Future World Orchestra uit 1982. I'm not afraid of the future. Lijkt wel een heel actueel onderwerp momenteel. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Geniet van dit mooie nummer.

Ja, ik had de single al een hele tijd klaargelegd thuis om deze plaat eens een keer te gaan draaien. Want het is toch wel eigenlijk een mooi nummer als je tenminste van synthesizer houdt. En toch wel mooi, dacht ik zo. Future World Orchestra. Ze bestaan nog wel. Toen was het een duo, maar het is nu... even kijken, want de informatie had ik opgezocht. Ze bestaan nog wel eens een Nederlandse synthesizer groep rond de Twentse muzici Robert Pot en Gerto Heuping. En die begin jaren 80 hadden ze dus enkele hits. En tegenwoordig bestaan ze nog wel onder dezelfde naam, maar dan alleen onder rond Robert Pot. Daar het bestaat dus nog wel. Maar of ze echt heel actief zijn, ik weet het niet. Ik heb er de laatste tijd weinig over gehoord, eerlijk gezegd. Goed, onze A en B plaat. Dus de B-kant van I'm Not Afraid of the Future. We gaan even verder terug in de tijd. Want die is steeds... ik zei al, ja, we gaan in dit uur gaan we al heel ver terug in de tijd. Deze niet zo ver, tenminste, wat je ver noemt, uit 1977. Lekker rocken met Longtail Ernie en de Shakers.

Als je naar de playlist zit te kijken en je denkt van... Hey, ik zie dit nummer helemaal niet. Dat klopt. Ik ben het helemaal vergeten in te vullen. Ja, ik weet het. Ik moet me gaan schamen. Ik moet in de hoek gaan zitten. Ik weet het niet waar ik allemaal moet gaan zitten, maar goed. Zoveel ruimte is er ook niet in deze studio, maar goed. Ik ga dadelijk even in de hoek staan. Ja, en ik ga het dadelijk wel even corrigeren op de website. Want we draaiden namelijk Gold Kimono met Do You Remember? En daarvoor draaiden we Long Tall Ernie and the Shakers met ook Do You Remember? Uit 1977. En Gold Kimono kwam uit 2025. En is trouwens nog een XX wisselalbum van ons. Goed, ik ga dat dadelijk wel even corrigeren. Want dat staat allemaal weer netjes op de website. Trouwens, als je zin hebt in een vlooienmarkt. Het NAC-stadion is morgen 19 april weer een supergrote vlooienmarkt. En ook dit keer belooft het weer een geweldig spektakel te gaan worden, schrijven ze hier. Er zullen zo'n 250 marktkamerplaats gaan worden. Particuliere standhouders hebben thuis hun zolders en schuurtjes weer leeggeruimd. En de standhouders willen eigenlijk niets meer mee terug naar huis nemen. Dus ik zou zeggen, grijp je kans. Er zullen daarnaast alle aanbiedingen tegen dumpprijzen aangeboden worden. Parkeren kun je aan de parkeerterrein P5 naast het NAC-stadion met het adres Radverlegstraat 2, 48 15 en Z in Breda. De openingstijden zijn van 10 tot 17 uur. Dus heb je zin in een vlooienmarkt? Ga dan mooi en lekker naar het NAC-stadion. Even kijken, wat gaan we doen? Volgens de playlist krijgen we nu Rob de Nijs. En dat klopt wel op de website.

Ja, lekkere muziek voor in de auto is dit, vind ik althans. Chinese Whisper heette dit van Gardinon. Het komt allemaal uit 2002. En daarvoor Rob de Nijs samen met Lucky Knol en Koor. En uit 1975 komt dat met Tijd Vliegt. Nou, kijk ik even op de klok, zie ik dat het al 11:55 is. Dus over dat de tijd vliegt gesproken. Goed, dus de tijd vliegt. Ofwel, ze zeggen wel eens in het Engels, the time flies. Goed, tijd voor lekkere muziek. Want we draaien natuurlijk tot 1 uur ben ik bij je met heerlijke muziek in de Rozo Express. En daarover gesproken, hier is DJ Peter T. Wel, vrede begint met dansen. Nou, ben ik het helemaal mee eens.

0: wat er hier gebeuren gaat. We maken hier een discoplaat.
1: Ja! Alweer, hè?
0: Zeer zeker. Hoor, de drummer is begonnen en die geeft direct vol gas. Maar dat is nog lang niet alles, want daar is de discobas.

0: maar je voelt al aan je zolen.
1: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: Hallo.
1: Disco hier, disco daar, disco overal.
0: Hallo dames, u bent nog niet aan de beurt. Wilt u zingen als ik ja zeg? Fijn, daar gaan we weer. Dit klinkt prachtig, magnifiek, maar je voelt al aan je zolen. Disco is geen disco meer, zonder prachtige violen. Wat is dat nou weer, een stofzuiger? Wilt u daar even mee ophouden, ja?

0: te veel herrie hier.
1: Mag ik uw handtekening?
0: Natuurlijk, alsjeblieft. Zeker een fan.
1: Nee, het vreemdelingenleven hier.
0: En nu de violen. Wat zijn dat nou weer? Geen violen.

0: bedoel de saxofoon. Dat swingt als een trein, ja.
1: Hey, dit was een express trein.
2: Wat een rotzooi. En ik kan het weer allemaal opruimen.
1: Nou, dankjewel hoor. Komt allemaal goed. Ja, ik kwam dit singeltje van de week tegen met het samenstellen van het programma. Ik denk van, oh, dit is lang geleden dat ik dit nummer gedraaid heb. En ik ga hem gewoon lekker draaien. Dus zodoende. Ik heb het over Tol Hansen uit 1980. Met disco hier, disco daar. En dat was in die tijd. Dan was heel populair. En dan stond je ook midden op de dansvloer. En dan zo in een rij naast elkaar. En dan gewoon gezellig met een... Ja, met een biertje in je hand, want dat gaat niet echt goed wat dat betreft. Dan, dat mag ik gewoon volgens mij trouwens nog niet eens. Maar goed, dat is een tijdje geleden van mij. Goed, daarvoor draaiden wij DJ Peter T. met Peace Begint Without Dance Tonight. En dat in mijn beste Engels. En dat is niet altijd best. Maar goed, ik heb een goede poging gedaan, dacht ik zo. Even kijken, ik heb nog iets leuks gevonden trouwens, want er is vandaag ook een zogenaamde ezeltjesmiddag hier in Oosterhout. Zaterdag vandaag. En de ezeltjes knuffelen en een gezellige middag op de kinderboerderij in Oosterhout. Staat alles in het teken van de ezeltjesmiddag. Speciaal georganiseerd na de winst van de ezels bij de kinderstenbureau. Wat kun je verwachten? Ezeltjes ontmoeten van dichtbij. Leuke weetjes over ezeltjes. Knuffelen en kijken bij de dieren. Gezellige middag op de kinderboerderij dus. Een leuke activiteit voor kinderen, gezinnen en dierenliefhebbers die zin hebben in een ontspannen middag buiten. Dat alles dus vandaag, zaterdag 18 april, vanaf 12 uur op kinderboerderij Het Mek in Oosterhout. Nou, is toch altijd gezellig, dacht ik zo. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we met Pia Beck. Even kijken hoor, want het is lang geleden trouwens. Pia Beck uit 1952. Baciami, I baccio you, and I

Nou, ik hoop wel dat hij inmiddels wakker is, hoor, want anders is het heel erg laat. Het is namelijk 11:50, dus oké. Dan hebben we toch een tijd om je bed uit te komen, zou ik maar zeggen. We gingen even terug in de tijd, naar de jaren 50 en wel 1958 was dit de Butterflies met Willem wordt wakker. En daarvoor gingen we nog verder terug in de tijd met Pia Beck met Bots on Me uit 1952 wel te verstaan. Goed, als Davy was, zou hij ongetwijfeld wel even kunnen vertellen van in welke uitvoering de originele was. Ik weet trouwens niet of dit een originele was. Het was wel een originele van Pia Beck, dat wel. Maar er is wel ook wel een Engelse versie, is er uit mijn hoofd. Maar ik weet het even niet. Maar goed, ja, Davy is er momenteel niet. Dus die zal het mij ook niet kunnen vertellen. Maar misschien iemand op de chat die dat wel weet. Goed, ondertussen gaan wij lekker door met lekkere muziek. We gaan eventjes naar de tijd van heden. 2026. Hier is de single van Wendy.

lekkere disco muziek. Stolux was dit en daarvoor draaiden wij Wendy. We gaan naar het nieuws van 12 uur en dan ben ik zo weer terug. Ondertussen draaien we nog wel een instrumentaaltje. Tot zo.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Veel is nog onduidelijk over het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een Hantavirus-uitbraak is. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden en 3 van hen stierven. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. De mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip moeten nu zoveel mogelijk in hun hutten blijven. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam wordt schoongemaakt nadat het is beklad met rode verf en ook is het woord genocide erop geschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de rode verf eraf te halen. Burgemeester Halsema noemt de bekladding van het monument een ongelooflijk laffe daad. En de oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis opgenomen. De 81-jarige oud-burgemeester en ook advocaat van Donald Trump ligt daarom nog onbekende redenen. Trump noemde hem op sociale media een echte strijder. Het weer nog. Rond het middaguur variëren de temperaturen van 13 graden in het noorden. Daar is het nog bewolkt tot zo'n 18 graden op de plekken waar de zon schijnt. In het binnenland ontstaan pittige buien met kans op onweer, terwijl het aan de kust droog en zonnig blijft. De maxima liggen landinwaarts rond 20 graden. Aan het strand is het wat frisser, daar wordt het 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

Een nummer van, hoe heet dat, onze wisselalbum van deze week, van Son Mieux. Het nummer, volgens de band, gaat nummer over het vinden van vrijheid om onbeschaamd jezelf zijn. Het beschrijft het gevoel van dansen in een wereld vol oordelen en het vinden van pure vreugde in je eigen identiteit. De track is mede geschreven door de Britse singer-songwriter Will Knox. En die vaker met de band al samenwerkt. Dus welkom in het derde uur weer van de Rozo Express. Ik moest even tellen, want het gaat best snel. In het derde uur van de Rozo Express. En ja, bent u net afgestemd. En je wil weten wat we allemaal gedraaid hebben of wat we nog gaan draaien. Kijk dan even op onze website www.rozoexpress.nl. En klik op playlist, dan vind je het allemaal vanzelf. Goed, wat gaan we allemaal doen in dit derde uur? We hebben hier in dit derde uur veel actuele muziek. Maar ook gaan we nog even terug in de tijd naar de jaren 60. En de oudste plaat die wij uit de jaren 60 gaan draaien, komt namelijk uit 1963. Maar eerst onze XXL-track. En dat is deze best wel een lang nummer. Bijna 8 minuten. En ik heb het over Two Brothers on the Fourth Floor. Samen met Desiree.

of weet ik het waar. Als de XXL-track van deze week. Er waren de Two Brothers on the Fourth Floor. En samen met Desiree en D-Rock. En Come Take My Hand heette het nummer. Trouwens, over dansen gesproken. Voor de mensen die van lijndans houden. Vanavond, ofwel 18 april, dan is in de Pannenhoef de... zaterdag 18 april staat de grote zaal van de Pannenhoef weer in het teken van de line dance. Elke derde dinsdag van de maand verandert de zaal in een gezellige Midwest setting. Wat kan je allemaal verwachten? Line dance op fijne country en western muziek. De DJ met een perfecte muziekkeus voor beginners en voor gevorderden. En een gezellige Midwest sfeer in de grote zaal. Vrije inloop aanmelden is niet nodig. En of je nu al jaren danst of gewoon eens wil proberen, iedereen is welkom op de dansvloer. Kom alleen of neem je dansmaatje mee. Of kom langs en dans gezellig mee. Zaterdag 18 april, vandaag dus, om 19:30, inloop vanaf 19 uur in de Pannenhoef hier in Oosterhout. Dus dat wordt best wel weer gezellig, dacht ik zo.

Ja, Roxanne Hazes was dit haar nieuwe single. Althans, Nieuwhuis weer even een ei is alweer even uit. Hij is namelijk op, werd het in februari is deze single uitgekomen. Chaos Gedoofd heette het. En daarvoor Blackbird met Body Language. En die kwam ook in datzelfde maand uit. Goed, luister nog steeds naar de Rozo Express. En ik ben bij je. Ben bij je tot 1 uur. En dan kan je nog een hele leuke muziek van mij verwachten. Althans, ik hoop dat het allemaal bevalt. De muziek die ik allemaal draai vandaag. Trouwens, wat gaan we nog meer doen in dit uur? Ik heb in dit uur ook in de playlist zogeheten fluitplaatje verstopt. Welke dat het is, daar kom je vanzelf wel achter, dacht ik zo. Maar door lekker te blijven luisteren tot de klok van 1 uur. Goed, over muziek gesproken. Hier is de nieuwe van Jim Gardner.

Ja, vorige week was dit ons wisselalbum. Nina June heb ik het over. En het nummer dat we draaiden heet trouwens The Lighthouse. En het staat allemaal op het album Seal Skin. En wie daar meer informatie over, kijk even op onze website rosoexpress.nl. En daar staat meer informatie over dit mooie album, mag ik wel zeggen. Trouwens, als je vanavond geen zin hebt om thuis te blijven, lekker een avondje uit wil. Er is in Theater de Bussel vanavond en morgen een spannende en mysterieuze, en helemaal van hier op 18 april. Dus we kijken 18 en 19 april. Dan speelt Zoldertheater in Theater de Bussel De Merels Zingen als De Merels Zingen. Ralf rijdt s'avonds over een landweggetje, dan ineens felle lichte getoeter. Een harde klap, als hij zijn ogen opent, is het stil. Pikdonker. Hij ligt in het gras en weet niet meer wie hij is. Zijn geheugen is weg. Op zoek naar houvast belandt hij bij de resten van een afgebrande boerderij. Daar ontmoet hij Homie, een zonderlinge man die hem wil helpen zijn herinneringen terug te vinden. Dus vanavond en morgen in Theater de Bussel als De Merels Zingen. En meer informatie over, kijk dan even op Theater de Bussel, Torenstraat 10, plaats hier natuurlijk hier in Oosterhout.

Junior Mr. America. Iedere avond een nieuwe show. Ik was toen pas 18 jaar. In één woord geweldig, het Songfestival. En morgen het lied.

geleden in de Royal Albert Hall. Ik zong voor hem, ik zong voor haar. Het was altijd weer speciaal. Of het Europa of Azië was, ik had mijn hart al verpand.

Ronnie Tober, hij treedt nog steeds regelmatig op. En ik heb hem onlangs ook nog zien optreden. Ja, een jaartje of wat geleden. Maar hele aardige man. En hij maakt nog steeds mooie muziek. Dit was altijd. Het nummer is afkomstig uit 2012. En daarvoor draaiden wij Rob de Nijs samen met The Lords destijds uit 1963 met Charms. Ik heb nog even een leuk berichtje trouwens. Over een rommelmarkt van muziekvereniging Sint Bavo. Muziekvereniging Sint Bavo, het Raamstronk, houdt dit jaar weer haar jaarlijkse rommelmarkt. En wel op zaterdag 18 april in de loods aan de Heerraadsingel 6 in Raamstronk. Er is werkelijk van alles te vinden, zoals boeken, kleding, kleine elektrische apparatuur, glas- en serviesgoed, speelgoed, gereedschap, lampen, kleine meubels, fietsen en misschien wel een spulletje waar je al jaren naar op zoek bent. Je kunt er terecht vanaf 11 uur tot vanmiddag 3 uur. De entree is €2 voor volwassenen en kinderen tot en met 12 jaar zijn, die kunnen gratis naar binnen. Waar is het allemaal te vinden? In de loods achter de Heerraadsingel nummer 6 in Raamstronk. Wel 4944 VD in Raamstronk, hier in Noord-Brabant. Dus misschien wel eens leuk om ook eventjes te bezoeken. Ik vind het ook altijd hartstikke leuk om even lekker te snuffelen tussen al die spelletjes. En wie weet vind je nog wel leuke dingetjes. Ik vind in ieder geval altijd wel iets. En het is altijd wel even de moeite waard, dacht ik zo.

Ja, DJ Kenno, hij brengt bijna wekelijks zo'n nieuwe tracks uit. En dit was er ook weer zo eentje. Dus de nieuwe single van hem, Broad Daylight. Hij is deze week uitgekomen. En daarvoor draaiden wij Dance, Dance, Dance van Pop. Een naam, daar breek ik wel een beetje mijn tong over, om het zo te zeggen. Want het is toch wel een naam van een groep. Popportunity heet die eigenlijk. Nou, als je dat heel snel zegt, dan moet je eigenlijk niet doen. Want dan breek je echt je tong over dit soort groepsnamen. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Maakt allemaal gezellige en mooie muziek, dat wel. Trouwens, hun nieuwe single kwam ook eerder deze week uit. Dus dat is toch wel eventjes ter informatie. Over informatie gesproken. Ik heb in dit uur heb ik een zogenaamde fluitplaatje nog verstopt. En als je nou even op de playlist kijkt en je weet te ontdekken welke dat ik bedoel, is dat wel leuk. Dan kun je natuurlijk even reageren via de chat. En ja, het is misschien wel leuk om eventjes te kijken van welke bedoelt André nou? Goed, over muziek gesproken, hier is Orange Skyline.

0: Ja, Mickey van Wijk was dit, haar nieuwe single Onderweg naar jou. En nog even een infootje trouwens, want ben jij, heb je zoiets van, ik heb best talent. Ben jij het nieuwe talent van Oosterhout? Heb jij een verborgen talent? Kun je zingen als een nachtegaal, dansen als de beste of bespeel je een instrument? Dit is je kans. Tijdens Koningsdag toveren we de iconische muziekkiosk hier in het Oosterhoutse Slotpark om tot het podium voor jong talent. En wij regelen het podium, jij zingt, jij zorgt voor de show. Wij Slotpark West, muziekkiosk hier in Oosterhout, centrum van Oosterhout. Wanneer Koningsdag tussen 9:30 en 12:00 is wel één beperking. Je moet wel tussen de 5 en 18 jaar zijn. Dus ja, ik zou zeggen, pak je kans. En even kijken, het is vandaag de 18e. Gisteren was het 17 april en Corrie Brokker heeft het daarover.
1: Wat je in je dagboek schrijft, zwart op wit staat, ja dat blijft. Elk idee of harteklop

Het cocktail trio was dit. Onze voorlaatste plaat in deze uitzending. Oh, Anne-Marie heette het nummer. Het kwam uit 1960. En uit 65 kwam Corrie Brokken met 17 april. Bedankt voor het luisteren. En ik ben er volgende week weer. En wil je dit programma terugluisteren? Kijk dan even op onze website. Daar staat alle informatie. www.rozoexpress.nl. Iedereen bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En dan is Dave er ook weer. Ik ga eruit met de Koninklijke Kronus. En prettig weekend.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is afgelopen nacht met rode verf beklad. Ook is er het woord genocide opgeschreven. Schoonmakers zijn sinds vanochtend vroeg bezig om de verf van het monument af te krijgen. Politici veroordelen de bekladding. Premier Jette spreekt van een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Burgemeester Halsema noemt het een ongelooflijk laffe daad. Veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden, 3 van hen overleden. Onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen mensen besmetten. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldige staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Rudy Giuliani is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Het is nog onbekend waarom de 81-jarige oud-burgemeester van New York en advocaat van Donald Trump is opgenomen. Vorig jaar werd hij al eens in het ziekenhuis opgenomen na een auto-ongeluk. De laatste tijd hostte hij de online show America's Mayor Live. President Trump noemt hem op sociale media een echte strijder. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is Rosso Radio.
1: Rosso Radio.
2: Goedemiddag.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Ja, goedemiddag, daar zijn we zeker weer.
4: Ja, we zijn er.
2: Ja, Arete roepen we. Ja, dan krijg je Koningsdag, al dat soort dingetjes. Dan zijn we er gewoon niet lijfelijk aanwezig, maar vanmiddag weer wel. Tot aan de klok van 3 uur kunt u luisteren naar het programma In de Moed. En deze keer zijn we er in de moed voor met z'n tweeën.
4: Ja, we zijn vanmiddag met z'n tweeën. Kom het uit, hè?
2: Ja, hè? Ja, mocht u niet in de gelegenheid zijn om vandaag te luisteren, kunt u altijd nog donderdagavond luisteren. Van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. ORTS 106.2 of DAB. Nou, waar kan je beter mee beginnen? Je zou zeggen met z'n tweeën. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, samengestelde duo's bijvoorbeeld. Vader en zoon. Nou ja, noem het maar op. We gaan snel beginnen met deze. Het is nog middag, maar daar zingen hun dan eventjes niet over.

0: Ja, als dat iets meer zou zijn in de wereld, was misschien eens een rotsoortje.
1: Ja, en het laatste stukje konden wij samen nog goed meezingen.
0: Dat bedoel ik.
1: Dat ging lekker.
0: Als het om de liefde gaat, Sandra en Andres. En Sandra werd altijd liefdevol door Jos Brink het kroephoekje genoemd.
1: Ook lekker.
0: Oh, ja. We zijn van de spelshooks en hier.
1: Die zijn met een lopende band, geloof ik.
0: Ja, dat zou zo kunnen. Of raden maar. Of, ik heb geen idee. Daarvoor Tina Turner en David Bowie met Tonight. En ik had daar straks al over. Ja, samengestelde duo's. Misschien uit dezelfde band. Vader en zoon. Nou, hier zijn ze.

0: Ja, dit was echt internationaal. Een stukje Italiaans en gewoon Amerikaanse Eros Ramazzotti. En met Anastasia, I Belong to You. En daarvoor Vader en Son. Nou, dat zijn ze ook echt. Want het werd gezongen door Alan Clark met zijn vader Dane. Nou, deze die volgende, ik denk dat we die toch wel allemaal zo'n beetje mee kunnen zingen. Toch?
1: Denk het wel.
0: Jawel.

0: heel mooi.
1: Ja, maar zeker mooi. John Denver en Placido Domingo met Perhaps Love. En daarvoor Don't Go Breaking My Heart, Elton John en Kiki D. Ach, dat krijg ik. Het is een heel mooi nummer wat er nu komt.
0: Maar
1: ik weet dat ik ooit met iemand mee heb gedaan met Henny Huisman gebeuren. Helemaal bruin gespiet. En als ik hem, ja, ik zat toen ook al bij een musical. Ik denk dat ik ongeveer, nou, best wel aardig wat val die spers op had. En dan zag je nog mijn jurk terug. Zo zenuwachtig altijd voor dit nummer.
0: Maar, dus met andere woorden, ben je nou weer zenuwachtig? Want je hoort het nummer
1: nee,
0: weer.
1: Ik heb echt zoiets van, even slikken.
0: Waar hebben we het over? Hierover. Deze.

0: Jij bent daar, Jan Smit en Kim Lian. En daarvoor With You I'm Born Again, Billy Preston en Sarita. Nou, we denken, we gooien gelijk zijn zuster ook maar in. Tenminste, dat mag ik hopen. Ik ken er maar eentje die zo heet, toch?
1: Ja, volgens mij klopt dat wel.
0: Jawel, hè?
1: Jawel. Je hebt het helemaal goed.

0: Ja, beide zijn ze er al niet meer. Whitney Houston en George Michael, If I Told You That. En daarvoor mooier dan mooi, Westie Klein en Monique.
1: Ja. Welke Monique?
0: Ja, ik denk Monique Smit.
1: Oh, was die het?
0: Ja, volgens mij toch wel. Okay. Ja, toch.
1: Het zusje van?
0: Het zusje van onze Jan.
1: We gaan even slikken.
0: Ja.

0: heerlijk.
1: Ja, Julio Iglesias en Diana Ross. U hoort ze nog op de achtergrond. All of You. En daarvoor natuurlijk Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow. Nou, weer zo'n mooie gelegenheidsduo. En ja, misschien dat u het nog weet. Voel me eigenlijk wel een beetje schuldig. Jij niet?
0: Eigenlijk wel.
1: Eigenlijk wel een beetje.
0: Maar we worden ook oud.
1: We worden ook oud, ja.
0: We kennen de muziek allemaal.
1: Ja.
0: Je luistert naar het programma In de Mood met Mieke. En dat doen we elke maandag van 1 tot 3 uur.
1: En Arie natuurlijk, hè, niet te vergeten.
0: Lekker hoor.

0: gaat.
1: Vrij recentelijk deze.
2: Deze blauwe ruis, ja. Suzanne en Freek. En dan voor Guilty met Barbara Streisand en Barry Kip. Ja, hebben we deze... Hadden we hem even kijken, hoor.
1: Ja, John Michael hebben we.
2: Ja, hij is al nog geweest, hè.
1: Ja,
2: ik wou zeggen, we hebben...
1: Hij werd nou een andere vriendin gevonden.
2: Een andere vriendin.
1: Hier hebben we het over.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.
2: Ik ook. Je hoort... Zie? Hé, hey, ik viel even weg. Tenminste, in mijn oortjes.
3: Oh.
2: Big Yellow Taxi, gezongen door Counting Crows en Vanessa Carlton. En daarvoor, I Knew You Were Waiting For Me, George Michael en Aretha Franklin. Nou, de woorden is al zo'n gouden, ouwe, geëikte, hoe zeg je dat allemaal? Meezingnummer.
3: Iedereen kent het.
2: Dat denk ik ook
3: al
2: wel.
3: Al ben je net geboren, nee. Ken je het nog.
2: En ik denk dat ze allemaal wel weten hoe dat zij eruit ziet.
3: Denk het wel.
2: Dat denk ik ook.
3: Toch zeker de mannen.
2: Ja.

0: Ja, allemaal mooie nummers vanmiddag in de mood voor met z'n tweeën. En u hoorde Lionel Richie en Diana Ross met Endless Love. En daarvoor Dolly Parton, Kenny Rogers met Island in the Stream. Nou, een zorgmomentje, ja, ja en nee. Vanaf woensdag 6 mei komt het nieuwe boekje uit voor de zomerschool Oosterhout voor actieven. Ja, het ene staat 50-plussers en de andere 55-plussers, maar in ieder geval vanaf 50. En dat kan u om 2 uur afhalen. Kan het ook downloaden op de site. En de site is dan www.zomerschooloosterhout.nl. Staat helemaal aan elkaar, kleine lettertjes. Maar kan het ook afhalen bij De Slotjes, Dommelberg en de Bunthoef, Gemeentehuis, Teek 5. Nou, en zelfs de dorpshuizen in Den Hout, Oosteind en Dorst. Kunt u dat afhalen. Ze hebben hele leuke cursussen. Ze zegt van ja, ik kan om wat voor reden dan ook niet op vakantie. Of de kinderen zijn op vakantie. Ze zegt nou, zit ik hier helemaal alleen. Zeker de moeite waard om even op de site te kijken. Ik noem het nog een keer. www.zomerschooloosterhout.nl. We gaan verder tot aan de klok van 3 uur. Met, ik heb het zojuist al gezegd, in de moed voor met z'n tweeën.
1: Rozo Radio.
2: Herinnert u zich deze nog?

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: We hoorden een live versie van Run To Me, Lee Towers en Anita Meijer. En daarvoor To All The Girls I Loved Before, Julio Iglesias. Hij was daar straks ook al met Diane Ross volgens mij. Mm-hmm. En Willie Nelson. Nou, ook weer zo'n internationale samenwerking door deze band. Ja, benden. Bendens.
2: Ja, dus één grote benden is het.
1: Een grote benden.
2: Hier hebben we het weer over. We gaan op vakantie naar Spanje.
1: Ja.

0: Oh, wat lekker.
1: Mooi, hè? Zijn, een klein stukje. Zijn ze nog bezig?
0: Ja, nog een klein stukje.
1: Nou, vooruit dan.
0: Lady.
1: Charlotte-akkoord.
0: Yes.
1: Van Kenny Rogers en Lionel Richie met Lady. En daarvoor County Crows en Bluff. Holiday in Spain.
0: Ja, moederdag staat voor de deur, hè?
1: Ja. Ja, dan zullen er zat zijn die dit zeggen, denk ik.
0: Ja, en of ze het ook meebrengen, dat hadden ze al dan maar afwacht, natuurlijk.
1: En meestal, als ze ze meebrengen, ze heb je iets goed te maken.
0: Meestal
1: toch?
0: Wel. Of ze zijn verlebberd? Nee, dat is niet waar. Neil Diamond en Barbara Streisand.
1: Ja.

0: weer zo mooi.
1: Ja, Stevie Nicks en Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac, Love Is. En daarvoor Neil Diamond en Barbara Streisand, You Don't Bring Me Flowers. Nou, we hebben ze net gehoord, Stevie Nicks. En ze komen nu nog een keer, maar dan met een andere dame.

0: Alright, that's fine.
1: Ja, dat is een film draait in de bioscoop van Michael Jackson.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Niet van Michael, maar het schijnt dat zijn neefje, die heeft de hoofdrol.
0: Ja, ja. En een heleboel kritiek erop. Waarom, dat weet ik niet. Hij schijnt niet hetzelfde te dansen, hij zal niet hetzelfde zingen. Hallo, het is Michael Jackson. Niet. Nee, het is een neefje. Maar gehoord ook heel veel goede kritieken. Ja. En voorlopig heeft hij alweer heel veel geld in het laadje gebracht.
1: Ja, want
0: het
1: schijnt dat hij harder loopt dan die van Queen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Nou, over wie hebben we het dan? Ja, Michael Jackson en Justin Timberlake waren dit. Met Love Never Felt So Good. En daarvoor The One, Vanessa Carlton en Stevie Nicks. Nou, we hebben ze daar straks ook gehoord. Was het geen gelegenheid, joh, maar het was gewoon een duo. En ze hebben nou een verhaaltjes.
0: Boek geschreven.
1: Ja, een boek geschreven.

0: weer 3 uur. Helaas weer het einde van het programma In de Mood. En deze keer was het met z'n tweeën. Arie, weer bedankt.
1: Ja, Mieke, jij ook bedankt voor de presentatie en de samenstelling van het programma In de Mood.
0: In de Mood. Nou, u natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week. Houdoe!

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State zegt begrip te hebben dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel een paar opmerkingen. Bijvoorbeeld of het wetsvoorstel genoeg steun krijgt in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico onder meer op basis van inflatie verhogen van 385 naar 460 euro. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van 60 euro, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. De politie is op zoek naar 3 verdachten die afgelopen nacht het monument op de Dam beklad zouden hebben met rode verf. Op het monument werd met rode verf het woord genocide geschreven. Camerabeelden laten zien dat het in ieder geval om 3 verdachten gaat die na de bekladding op de fiets wegvluchten. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Over verdere details over de verdachten doet de politie geen mededelingen. Israël heeft inwoners in het zuiden van Libanon opnieuw opgeroepen om hun huizen te verlaten vanwege een dreigende aanval. Ondanks het geldende staakt het vuren blijft het Israëlische leger doelen van Hezbollah bestoken. De afgelopen weken zijn er om die reden regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. En veel is nog niet duidelijk over het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Het schip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen passagiers ernstig ziek werden. 3 van hen overleden, onder hen is ook een Nederlands echtpaar. Muizen en ratten dragen het Hantavirus bij zich en kunnen daardoor mensen besmetten. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden.

bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar €460. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van €60, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen, meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben negeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dank jullie wel.
1: Jouw hits.
2: Rozo Radio.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het OM acht de politieagenten die in december vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden niet verantwoordelijk voor de fatale crash daarna. Daarbij kwamen twee vrouwen van 20 en 21 en een 24-jarige man om het leven. De bestuurder had in die nacht een stopteken gekregen omdat hij te hard reed, maar negeerde dat. Agenten achtervolgden daarop de auto waarbij rond de 130 km per uur werd gereden. De bestuurder verloor daarna de macht over het stuur en botste tegen een boom. De Raad van State zegt begrip te hebben voor het feit dat het kabinet het eigen risico wil verhogen, maar heeft wel wat opmerkingen, onder meer of het voorstel genoeg steun krijgt in de Tweede en Eerste Kamer. Volgend jaar wil het kabinet het eigen risico op basis van de inflatie verhogen van 385 naar €460. Daarbovenop komt nog een eenmalige verhoging van €60, waarmee de gemiste stijging van de afgelopen jaren wordt ingehaald. In de straat van Hormuz heeft Iran een Amerikaans marinefregat aangevallen.

meldt het Iraanse staatspersbureau. Het fregat zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd, maar de Verenigde Staten ontkennen dat het schip is geraakt. Dat meldt het hoofdkwartier van het leger in het Midden-Oosten op X. Vannacht kondigde de Amerikaanse president Trump aan schepen die vastzitten in de zeestraat weg te leiden. En voetbalclub NAC heeft het kort geding over de paspoortkwestie verloren. De competitiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en NAC wordt daarom niet overgespeeld. Dat heeft de rechter in een kort geding tussen NAC Breda en de KNVB bepaald. En daarmee is degradatie waarschijnlijk onoverkomelijk geworden. En dan nog het weer. Vanmiddag zijn er in het binnenland pittige buien, daarbij is er kans op onweer. In de kustgebieden blijft het waarschijnlijk droog en zonnig. De maximumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Aan de kust is het door wind van zee met 15 tot 17 graden iets frisser. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

Al van Janet Jackson. We gingen terug naar de jaren 80. Dit is trouwens de albumversie. En op de albumversie hoor je dus iets meer dan op de singleversie. Het album heet ook Control. Janet natuurlijk zus van Michael en van alle andere broertjes en zusjes. Staan er nogal wat. Maar goed, namens mij dus, welkom bij Saturday's Music and More. Met straks natuurlijk de twee meezingers rond de klok van 12:30. Gewoon twee lekkere Nederlandstalige platen. Maar natuurlijk ook tussendoor allerlei soorten muziek. En mocht je nog een verzoekplaat hebben, geef hem even aan me door. En ik draai met plezier voor je. Muziek uit allerlei jaren. De jaren 80, de jaren 70, de jaren 60. Jaren 90, zero's. Tot en met heden. Je krijgt het in de mix, zoals het heet. Voor de rest van de chat, Rob, Mieke, ben jij? Rob was even boodschappen doen, zei hij. En ook Linda zit te luisteren en waarschijnlijk Jolanda straks ook. Maar ja, dat was even druk met andere dingen. Maar, zoals ik al zei, ook nieuwe muziek. En ik draaide al een tijdje de vorige single van Jack Savarati. Maar hij heeft een nieuwe single gedropt. En die is oud, zo lekker jongens. Dit is Jack Savarati met zijn nieuwe single, die heet I Hear You Calling.

Toch blijft het ook lekkere muziek. Terug naar 1979 met Susie Quattro. Ze rockt zo lekker weg, zoals de rockchick van de jaren 70, vond ik toch wel. Susie Quattro dus. And she's in love with you. And Bon Jovi onderweg, maar daarvoor natuurlijk Jake Savaretti. En ontzettend lekkere single, die heet I Hear You Calling. En wat ik al zei, als we het dan toch hebben over Bon Jovi, moeten we die ook maar draaien ook, hè? Ik dacht, we rocken nog even een beetje verder. Yep, yes.

Je blerde hem toen al mee, maar nog steeds al vind ik dit zo'n lekkere plaat. Oh, op de chat zit Rick ondertussen. Rob, die duikt straks ook wel op. PJ, Mieke, op Facebook zit onder andere te luisteren. Ingrid en Linda, die zitten ook nog te luisteren. Oh, jongens, toch, wat een heerlijke muziek eigenlijk allemaal, hè, als dat allemaal langskomt. Ach ja. Mocht je nog een verzoekplaat hebben, je mag hem natuurlijk altijd bij me indienen. En als het goed is, zit volgens mij ook stem te luisteren. Maar dat weet ik niet zeker, want iets met andere dingen ook nog bezig. Iets met verven en zo, hoort er ook bij. Van de Simple Minds naar de New Wave. Van de jaren 80.

Ik blijf deze plaat geweldig vinden. I feel like dancing, I don't feel like dancing. I feel like dancing, I don't feel like dancing. Ik kan er van alles van maken. Sisters, sisters. En daarvoor ook nog nieuwe order uit de jaren 80. Met het ontzettend lekkere Blue Monday. En het is hoog nodig tijd voor twee meezingers dan maar. Ja. Onder andere met deze.

Birgitte Kaandorp en Annelies van de Pies. En daarvoor ook nog André van Duin en Tweedledee Tweedledee die die. En eigenlijk is het een Engelstalig nummer, maar ja goed. En volgens mij heb ik Ingrid het nou meegegeven. En Ingrid die wordt nou helemaal gek van het feit dat ze nou continu dat nummer in haar hoofd zet. En dat blijft dan bij haar hangen. En Linda stond tijdens New Order, stond ze met Blue Monday, stond ze op een ladder. Ja, ja, topnummer. Zeg, ik sta wel op de ladder. Dus ja, nou ja, goed, ze staat op de ladder. Ja, ja, maar is dat dan een panty ladder of is dat dan een echte ladder? Daar kun je natuurlijk ook alle kanten mee uit, hè? Even een rustpuntje in het programma moet ook gebeuren. Het is Katie Mellowa. 9 million bicycles in Beijing.

baby, the sweetest. I got the sweetest feeling. Ja, dat als je erover nadenkt, dat je die wel eens hebt. Ja, dan kun je alle kanten mee uit natuurlijk. En wat voor feeling dat je hebt. Goed, je hoorde Jackie Wilson uit de jaren 60. En in de jaren 80 kwam de plaat nieuw uit door Reed Petit. Werd dit opvolger ervan in de tijd. Maar eigenlijk komt dat ding al uit de jaren 60. En toen Jackie Wilson echt populair werd in Nederland, was het heel grappig. Want hij was toen al niet meer onder ons. En toen werd hij pas in Nederland echt populair. En ja, goed, wat heeft hij een paar mooie platen achtergelaten. Nou ja, Reed Petit kennen we natuurlijk allemaal. En deze en Your Love Keeps Lifting Me Higher is ook zo lekker. Katie Mellower daarvoor. En in jouw bolide. In 9 Million Bicycles in Beijing. Rick, ja, je moet mij niet uitdagen. Nee. Hij is mij aan het uitdagen geweest. Dat hij, die kan echt niet hoor, die plaat van... juist. Van Brigitte Kaandorp. Nee? Oh, dan maak ik hem net iets erger. Let maar op. Ja. Rick, je hebt me uitgedaagd, dus... Ja. Let maar op.

0: I'm sexy and I know it.
1: LMFAO, zo heet de groep. En I'm sexy and I know it. Ik had zoiets van ja, dit bracht mij helemaal op ideeën. Dankjewel, Rick. En jouw bolide hoorde je ook nog van Brigitte Kaandorp. Ja, dat komt dan spontaan. En dan komen die platen, die komen helemaal spontaan. En dan weet je zo van, oh ja, die kan ik ook wel draaien. Dan kan ik die ook wel draaien. Sexy and I know it, die kon er mooi achteraan.

Emma Dreiter's Breath van I'm Too Sexy, zeg ik. En we gaan even op naar het nieuws. En dan ben ik zo vlug weer terug. Tot zo!

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand was. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De twee hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn er al 3 opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het Hantavirus te maken heeft. De man die wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia ontkent dat hij hen wilde bedreigen of doden. Tijdens een proforma-zitting zei hij dat hij geen enkel kwaad in zich had om zoiets te doen. Begin februari werd hij in een Haags hotel aangehouden nadat een buurtbewoner meldde dat er een schreeuwende man op een balkon stond. Na zijn aanhouding werden in zijn hotelkamer 2 bijlen aangetroffen. Op verdenking van poging tot doodslag en zware mishandeling van een 14-jarige jongen heeft de politie 3 minderjarigen opgepakt. Een 40-jarig meisje en 2 jongens van 15 en 17, alle 3 uit Katwijk. Het gebeurde vorige week maandagavond op de kermis in Katwijk. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

0: Hoe het nu met het slachtoffer gaat, kan de politie niet zeggen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En dan nog het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor. In het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond 15 graden. En alleen in het noorden waait er een matige noordoostenwind. Komende nacht blijft het in het noordwesten droog. In het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert tussen 7 graden in het uiterste noorden en 12 graden in Limburg. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dus dan kun je nog wel even doorgaan, hoor. Jelle Foxy en Get Off in de tweede uur van deze aflevering van Saturday's Music and More. En Rob die zegt, probeer dat maar eens na te doen. Nou, weet je Rob, dan ga ik jou even een oefening laten doen. Ja, ik heb daar even een oefeningplaat voor. Ja, ja, ja. Die maakt het net iets makkelijker dan dit. Dus dan kun jij ook even oefenen, dan gaat het jou ook lukken. Dus ik weet zeker dat je dat gaat lukken. Dus ik ga de plaat er even bij pakken en dan gaan we die ook nog even doen. Ja, ja, doen we die eerst even voordat ik de nieuwe plaat wil gaan draaien. Want ik heb een hele mooie nieuwe van Bruno Mars voor je. Die ga ik direct even voor je draaien. Maar ik ga eerst even die andere doen. Ja, ja, ja. Welkom trouwens terug bij het tweede hier dus inderdaad. En goedemiddag voor de reden die er net ingeschakeld zijn. Maar Rob, dan is deze even voor jou. Dan kun je even mee proberen te doen. Dan gaat het misschien wat makkelijker. Dit tempo is iets makkelijker. Michael Jagger Band. Dit is Let's All Chance.

Nou, Rob is zijn stem aan het opwarmen. Michael Zagger Band en Let's All Chant, 1979. Dat allemaal hier bij Roze Radio. Op deze zaterdag. Ja, Rob moest even zijn stem opwarmen. Die probeerden het oer uit de Get Off te doen, zie ik hier op de chat. Maar dat lukte hem met die name van Foxy. Dus ik had zoiets van, nou, dan gaan we even wat oefenen. En dan komt het helemaal goed. Ja, geloof mij maar. Maar goed, zoals je weet, we hebben natuurlijk straks weer twee meezingers. We hebben nog een aantal andere leuke platen. En als je nog een verzoekplaat hebt, je mag hem natuurlijk altijd aan me aanvragen. Hè? En dit is zo'n lekker nummer. Hier is de nieuwe single van Bruno Mars. Het is Risk It All. Laat jezelf even helemaal ontspannen.

vond deze er wel even mooi achteraan. Voor degene die niet weten wie dit is, Tim Christensen hoor je en The Wonder of Wonders. En toen ik dit nummer voor het eerst op de radio hoorde, dat was bij Frits Spits. En volgens mij is dat nou ruim 12 jaar geleden uit mijn hoofd zeggend. Toen ik dit nummer op de radio hoorde en toen had ik echt zoiets van, oh, wauw, wat is dit? Nou ja, goed, even later toen wist ik dus dat het Tim Christensen was. En dat heb je wel eens. Dan hoor je een nummer op de radio en dan zit je te luisteren, en zeker toen. En dan zit je te luisteren en dan moet je even stil zijn. Dan word je even helemaal stil en dan denk je bij jezelf zo van, oh, wauw. Wat is dit mooi. Nou ja, goed. Deze man die komt uit Deens. En hij heeft hele mooie dingen achtergelaten. Echt heel mooi. Kreeg ik van Rick trouwens. Die schreef een heel mooi deuf. En dankjewel Rick. Ik vind dit echt, die tekst is zo bijzonder van dit nummer van Tim Christensen. En wat ik al zei, ik kreeg echt kippenvel toen ik het voor het eerst in mijn leven hoorde van deze man op de radio. En dat is echt wel echt wel bijzonder. Dat je dan ineens een nummer hoort en denkt zo van, wow, dit is helemaal, dit nummer, dat grijpt mij. En het greep mij echt. Dat meen ik echt serieus. Dus ja, dus dit album, ik hoorde dit. En toen dacht ik, ik moet die plaat hebben. Dus toen heb ik het album ook maar gelijk gekocht. En het blijft mooi dit. Goed, van Tim Christensen en natuurlijk niet te vergeten Bruno Mars met Risk It All. Nu iets heel anders, want Linda die zei tegen mij, kun jij Pink Pony Club draaien van Chappelle Roan? Tuurlijk kan ik dat, geen probleem.

Ik vond ze perfect achter elkaar passen. De Pink Pony Club van Chappelle Roan hoorde je. En speciaal voor het feit dat die had dingen aangevraagd. Die had Linda aangevraagd. Die zei, kun je die voor me draaien? Nou, Pink, ja, ik vind hem gewoon perfect. En ze hebben eenzelfde soort ritme, deze plaat. En dat maakt het zo mooi. Dus ja, dan past Gloria Gaynor er natuurlijk perfect achter. Laten we wel wezen. And I will survive. En van 5 naar een drive.

Als je erover nadenkt, deze single is nu 35 jaar oud. Uit 1991 hoor je Sex Drive van de Rolling Stones. En ze zijn nog steeds bezig en ze gaan nog een tour doen. Jawel! Maar goed, nu hoog nodig tijd voor die twee meezingers. Ja, het gaat weer komen, hè? Wakker!

Ja, dit nummer blijft natuurlijk helemaal hangen als je dit eenmaal, als je dit eenmaal hoort, dan denk je bij jezelf, oh lekker dit, hij heeft dit zo goed gedaan, dit Benny Nijman. En Rick zegt, ik zei dit een heerlijk nummer van Benny Nijman. En Rick zei, inderdaad, dit is, weet je, dit geeft een beetje de vrolijkheid en een beetje zonnetje in huis en zo. En dan krijg je dit effect erbij. Oeh, ja, trouwens, dit is oorspronkelijk een veel te jong overleden, dat ben ik met je eens, Rick. En jammer genoeg, Benny, maar hij heeft echt goede nummers gemaakt. En zijn teksten waren, net als bij Rob de Nijs bijvoorbeeld ook, zijn teksten waren gewoon knijter goed. En dat is zo het punt eraan. En vaak worden voor de heel veel van dit soort dingen vergeten. En ik vind het zo jammer. En Benny Nijman wordt bijna nooit meer op de radio gedraaid. En dat vind ik helemaal erg. Want ik vind dat het erbij hoort. Maar ja, goed, dat is een beetje persoonlijk. Trouwens, die is eigenlijk een Italiaans nummer. Dit Azzurro. En hoe heet dat? Adriano Celentano nam het als eerste op. En ik vind zijn nummer is ook lekker. Maar ik vind deze toch ook wat deze heeft. Ik weet niet wat het bij deze is. Ik denk dat deze nog iets vrolijker, iets op tempo klinkt dan het origineel. Ik kan natuurlijk wel even het origineel erbij pakken. En zo, ik ga voor het origineel erbij pakken. Want ik weet dat ik die redelijk makkelijk erbij kan pakken. Als het goed is natuurlijk. Want dat is altijd maar de vraag. Hè. Dan lukt weer niet wat jij wil, Dave. Dan lukt het weer niet wat jij wil. Dat is altijd. Nou, je krijgt hem zoveel van te horen. Ga ik hem er even bij pakken. Dan ga ik even wat anders voor je draaien. Want ik wil dat ook even wat op tempo.

0: That romance.
1: Je had een Lady Gaga en Bad Romance. Ik vond hem wel leuk, omdat hij paste eigenlijk heel erg goed achter de plaat aan die ik ervoor draaide. Got to Get van Lila Kay samen met natuurlijk niet vergeten Robin Raz. En Lila Kay had later ook nog een aantal hits. Die heeft ook een paar hele goede dingen gedaan. En Rob zegt, lekker Dave. Ja, dankjewel Rob. Nou, ik had het nog even over dat nummer. En het was inderdaad wel van Adriano Celentano, Dave. Maar je moet gewoon even goed zoeken. Je moet gewoon even goed kijken, hè. Dit was het nummer van Benny Nijman, maar dan het origineel wat je hoorde. Daar straks, hè. Als doel erop.

Je moet ook rekening houden dat er natuurlijk wel een tijdsverschil in zit. Deze single die komt uit 1969. En later is dus die van Benny Nijman uitgekomen. En ja goed, die is veel later uitgekomen. Wat was het? 1993, zeg ik het goed als ik 1993 zeg? Volgens mij wel zoiets. Maar in ieder geval, toen die van Benny uitkwam, die kwam natuurlijk bijna, nou die kwam ruim 30 jaar later uit, volgens mij uit mijn hoofd. Ik moet het uit mijn hoofd zeggen hoor. Want anders dan zeg ik trek fout. Maar in ieder geval, die kwam toen in de tijd uit. En ja, dat was dus een heel andere, die kreeg een heel ander effect. En ik vind het nog steeds een leuk nummer. En, maar ook die van hem vind ik heel mooi. Heel leuk, maar toch. 1997 kwam de versie van Benny Nijman uit. Moet ik er even bij zeggen. Azuro stond in de tijd ook als op de cd-single. Als B-track eigenlijk. Of als tweede track, zeg maar, op de cd-single in dit geval. Want hij is niet uitgekomen op vinyl. En het was de tweede track van Mooi zijn alle vrouwen van Benny Nijman. En ik vind die van hem vind ik nog steeds een beetje prettiger. Het klinkt wat vrolijker, het klinkt wat op tempo. En ja, die en Rick vond dat ook. Die schreef hier zo van, ja, dat is ook wel waar. Ben ik met je eens. Ik vind die van dingen ook beter. Die vind Benny Nijman. Zo langzamerhand gaan we even wat rocken. We bouwen het een beetje op. Hier is met deze. Ik heb twee plaatsen dezelfde periode. Status quo! Dit is again. We gaan het langzamerhand oppompen. AC/DC ook onderweg.

Ik zei toch dat we het gingen oppompen. Dus ja, dan moet het ook maar oppompen ook, hè? You're the saddest crow. And again, again, again, again, again, again, again, again, again. Tja. En dan... nog iets meer. It's sexy, DC.

Lekker, dus als je erover nadenkt dat lekkere platen toch uitgebracht zijn. Dat is toch, AC/DC heeft echt lekkere muziek gemaakt, toch? Vind ik zelf. Maar ja, goed, dat hoort bij mij. En ik heb altijd zoiets van, maar Rob die had zijn dingen ook hard gezet. Ja, die had zijn muziek ook, die zat zoiets van, nou, ik zet hem ook even keihard. Nou, tot aan het nieuws dan nog eventjes een stukje ABBA. Een stukje ABBA, een stukje dingen natuurlijk. Een stukje AC/DC nog eventjes, door mijn ijzer. Tot aan het nieuws. En ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de Non-Stop van Roos Radio. Dit programma is vanavond door bij de OTS of maandag tussen 5 en 7 uur. Wie weet er dan? Geniet van je paasweekend en een fijne paas natuurlijk sowieso.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De Spaanse politie vond op een vrachtschip een record hoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim 1 miljard euro. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. Bij een monster truckshow in Colombia zijn 3 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Zeker 40 toeschouwers raakten gewond toen een truck door een technisch mankement het publiek inreed. Het voertuig botste uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal. De burgemeester heeft een onderzoek aangekondigd naar de toedracht van het ongeval. Een deel van vliegbasis Schilzerijen is vandaag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigde Marechaussee aan nu.nl. Zowel de politie als de Marechaussee doen onderzoek naar de aard van de melding. De Marechaussee kan momenteel nog niet zeggen wat er precies aan de hand is. Uit voorzorg is besloten een deel van de vliegbasis te ontruimen. Een van de 2 zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander. Het andere zieke bemanningslid is een Brit. De 2 hebben ademhalingsproblemen en worden aan boord behandeld. Eerder zijn dan 3 andere opvarenden overleden, een echtpaar uit Friesland en een Duitser. Het is nog niet duidelijk of hun dood met het hantavirus te maken heeft. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn twee mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. Een 71-jarige wandelaar uit Best vond op de Oorschotse Heide een zwaar oefenwapen van Defensie in een sloot. Volgens Omroep Brabant is het wapen ruim een meter lang en voorzien van een vizier. Het wapen is ingeleverd bij de militaire politie. De man noemt de vondst zijn opvallendste ontdekking ooit. De Spaanse politie vond op een vrachtschip een recordhoeveelheid cocaïne van mogelijk 45.000 kilo, ter waarde van ruim 1 miljard euro. Volgens de Telegraaf wordt Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, door Interpol gelinkt aan de smokkel. Het schip vertrok vanuit Freetown en was onderweg naar Libië. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Zojuist hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam in Amsterdam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo was op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Soedan en Congo. Hackersgroep Shiny Hunters heeft bij een aanval op onderwijsplatform Canvas mogelijk gegevens van 275 miljoen studenten en docenten gestolen. Wereldwijd zijn circa 9000 onderwijsinstellingen getroffen, waaronder mogelijk Nederlandse universiteiten zoals die van Amsterdam en die van Rotterdam. Bij een incident in het centrum van Leipzig zijn 2 mensen omgekomen toen een auto op voetgangers inreed. Minstens 8 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De bestuurder werd aangehouden. Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk of een opzettelijke daad gaat, meldt de politie. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe heeft er mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend?

De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen, al heb je...

Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Men durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind en lap aan je laars.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staak het vuur aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. De douane heeft op Schiphol 6 gifkikkers gevonden in een toiletruimte, verstopt in een bakje in een prullenbak. Een reiziger meldde de dieren, waarna een blauw-zwarte kikker werd gezien. Later werden er meer ontdekt. De kikkers waren vermoedelijk in Nederland gekocht en bedoeld voor smokkel naar het buitenland. Burgemeester Femke Halsema sprak vanavond op het Museumplein in Amsterdam over de rol van vrouwen in oorlog. Zij benadrukte dat vrouwen altijd aan het front staan als arts, soldaat of verzetstrijder. Ze wees op historisch en actueel geweld tegen vrouwen, van de Holocaust tot conflicten in Iran, Soedan en Congo. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.

De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. Daarna was er 2 minuten stilte. Ook op andere plekken werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en andere oorlogssituaties herdacht. Zo werd op het Domplein in Utrecht een herdenking georganiseerd en op de Waalsdorpenvlakte in Den Haag werd de jaarlijkse stille tocht gehouden. Rusland kondigt een eenzijdig staakt het vuren aan voor 8 en 9 mei rond de dag van de overwinning. Oekraïne waarschuwt voor vergelding bij aanvallen. Zelensky noemt het voorstel niet serieus en zegt niets officieels te hebben ontvangen. Rusland herdenkt 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland met een militaire parade. En dan het weer. Vanavond komen in het zuidoosten buien voor, maar in het noordwesten blijft het droog met enkele opklaringen. Vannacht blijft het in het noordwesten droog, in het zuidoosten kunnen wat buien voorkomen. De minimumtemperatuur varieert van 7 graden in het uiterste noorden tot 12 in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt-het-vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. De Nederlandse vrouw die van cruiseschip Hondius in Johannesburg overleed is positief getest op het hantavirus, dat meldt Zuid-Afrika. Zij is het tweede geval aan boord. Haar man overleed eerder tijdens de reis. Drie anderen werden ook ziek, waaronder een Nederlander en een Brit die op de intensive care ligt. De bevrijdingsvluchten van de luchtmacht langs de festivals op Bevrijdingsdag gaan gewoon door, dat meldt een woordvoerster. Er wordt gewoon vanaf Geelse Rijen gevlogen. De basis werd vanmiddag kort ontruimd door een verdachte situatie, waardoor voorbereidingen stil lagen. Inmiddels is er geen dreiging meer en gaat alles volgens planning verder. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zandstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staak het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Ze dronk van uw koffie. Ik zei, jongens, ze zullen laaf. Ik moest iets ondernemen, want je wordt vermaakt.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de